was her world a little free? Was there too much of a crowd? Oh,

0: Het is nu 3:00. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er trekt de komende uren een onweer over ons land, van zuid naar noord. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. Weerman David de Heenouw.
3: De risico's, hagelstenen, forse windstoten, veel neerslag op korte tijd. De cellen trekken wel vrij snel door. Dus qua wateroverlast, het kan, maar het risico ligt eerder bij de windstoten en de hagel.
2: De Red Lions, onze hockeymannen, hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze wonnen vanavond van Nederland met 2-1 en zijn daardoor zeker van eindwinst in de Pro League. Het bijhorende Olympische ticket. Speler Arthur van Doren.
4: Ik denk dat we enorm trots mogen zijn. Sowieso is de Pro League iets heel lastig om te winnen. Gedurende eigenlijk bijna een heel jaar moet je tegen de beste 8 landen ter wereld strijden. En dan denk ik dat het heel mooi is dat je op één wedstrijd van het einde met enkel één verliespartij een Olympisch ticket in de wacht kan slepen.
2: De Spelen vinden in 2028 plaats in Los Angeles. En triest nieuws voor de Nederlandse voetballer Cody Gakpo. Zijn vriendin is tijdens haar zwangerschap hun baby verloren, een jongetje. Dat laat ze weten op sociale media. Gakpo is in de VS op het WK. Hij blijft daar bij de selectie. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.

0: Het is nu 4 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er trekt de komende uren een onweer over ons land, van zuid naar noord. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. Weerman David De Heenouw.
3: De risico's, hagelstenen, forse windstoten, veel neerslag op korte tijd. De cellen trekken wel vrij snel door. Dus qua wateroverlast, het kan, maar het risico ligt eerder bij de windstoten en de hagel.
2: De Red Lions, onze hockeymannen, hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze wonnen vanavond van Nederland met 2-1 en zijn daardoor zeker van eindwinst in de Pro League. Het bijhorende Olympische ticket. Speler Arthur van Doren.
4: Ik denk dat we enorm trots mogen zijn. Sowieso is de Pro League iets heel lastig om te winnen. Gedurende eigenlijk bijna een heel jaar moet je tegen de beste 8 landen ter wereld strijden. En dan denk ik dat het heel mooi is dat je op 1 wedstrijd van het einde met enkel 1 verliespartij een Olympisch ticket in de wacht kan slepen.
2: De Spelen vinden in 2028 plaats in Los Angeles. En triest nieuws voor de Nederlandse voetballer Cody Gakpo. Zijn vriendin is tijdens haar zwangerschap hun baby verloren, een jongetje. Dat laat ze weten op sociale media. Gakpo is in de VS op het WK. Hij blijft daar bij de selectie. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.

British Museum had lost its charm. How long, I wondered,

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het onweer heeft vannacht op meerdere plaatsen in Vlaanderen voor wateroverlast gezorgd. Onder meer in het centrum van Brussel liepen verschillende straten onder, net als in Halle en Heijsen. Ook op de snelwegen in ons land waren er verschillende incidenten. Op de ring rond Antwerpen was een rijstrook versperd door wateroverlast, net als op de E313 richting Ranst. Het KMI meldt intussen dat de zwaarste buien voorbij zijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Voor de tweede dag op rij, dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om vergeldingsaanvallen nadat Iran eerder deze week een Panamees vrachtschip onder vuur nam. Intussen dreigt Amerikaans president Trump met nog meer aanvallen. Het is opvallend, want vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En op het WK voetbal nemen de Rode Duivels het in de 16e finales op tegen Senegal. Het komt omdat Congo met 3-1 won van Oezbekistan en zich ook als beste derde plaats voor de volgende ronde. Verder speelden Colombia en Portugal 0-0 gelijk. Ook zij plaatsen zich voor de tweede ronde. Eerder vannacht won Engeland met 0-2 van Panama en zo is het groepswinnaar. Kroatië won dan weer met 2-1 van Ghana en is ook zeker van de tweede ronde. Net als Ghana dat als beste derde doorgaat. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar veel zon ook.

enchant me if you only grant me.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Fel onweer vannacht. Dat zorgde op meerdere plaatsen in ons land voor wateroverlast. Onder meer in het centrum van Brussel liepen verschillende straten onder. En ook op de snelweg waren er verschillende incidenten. Op de ring rond Antwerpen was een rijstrook versperd door wateroverlast, net als op de E313 richting Ranst. In Kalmthout bij Antwerpen werden een 20-tal kinderen geëvacueerd nadat de bliksem was ingeslagen op de schuur waar ze sliepen. 2 kinderen raakten daarbij licht gewond. Het KMI meldt intussen dat de zwaarste buien voorbij zijn. Door die storm werden gisteravond heel wat evenementen afgelast. Op Werch de Boutique werd het concert van Katy Perry geschrapt en het werd het festival vervroegd stopgezet. Veel fans reageerden dan ook ontgoocheld.
3: We waren zo een beetje boos of zo. We waren er wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde dat eigenlijk gewoon aflassen.
4: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
2: Ook Cool Air Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel moesten door het aangekondigde noodweer vroeger stoppen. En op het WK voetbal nemen de Rode Duivels het in de 16e finales op tegen Senegal. Komt omdat Congo met 3-1 won van Oezbekistan en zich als beste derde plaats voor de volgende ronde. Verder speelden Colombia en Portugal 0-0 gelijk. Ook zij plaatsen zich voor de tweede ronde. Argentinië pakt dan weer 9-9 in zijn groep na een 1-3 overwinning tegen Jordanië. En ook Algerije en Oostenrijk stoten door. Zij speelden 3-3 gelijk. Eerder vannacht won Engeland met 0-2 van Panama. Engeland is zo groepswinnaar. Kroatië won dan weer met 2-1 van Ghana en is ook zeker van de tweede ronde. Net als Ghana dat als beste derde doorgaat. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar ook veel zon.
5: Zeg, Josfien. Zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
6: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
5: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
6: Wie is dat? Ook een kinesist?
5: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
7: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
8: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
9: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
10: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
9: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe dood gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
11: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
12: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan die direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind, zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kunnen ze het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha.
7: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In Kanthout in Antwerpen zijn twee kinderen gewond geraakt nadat de bliksem insloeg op een schuur waar ze kampeerden. Beide kinderen liepen brandwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Zo'n 20-tal andere kinderen en hun begeleiders werden geëvacueerd. De schuur is ook volledig uitgebrand. Het is voorlopig niet duidelijk of het kamp verder gezet kan worden. Verder zorgde het onweer vannacht op meerdere plaatsen voor wateroverlast. Door die storm werden gisteravond heel wat evenementen afgelast. Op Werchter Boutique werd het concert van Katy Perry geschrapt en werd het festival vervroegd stopgezet. Veel fans reageerden dan ook ontgoocheld.
9: We waren zo een beetje boos of zo. We waren hier wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde dat eigenlijk gewoon aflassen.
10: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
8: Ook Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel moesten door het aangekondigde noodweer vroeger stoppen. Veel handelaars kampen bij de start van de zomersolde volgende week nog met grote voorraden. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandige organisatie NSZ. Cédric Dak.
11: Zo heeft de overgrote meerderheid nog een 20-40% van hun collectie in de rekken liggen. Er zijn verschillende factoren die hier parten spelen, waaronder de vrees van de consumenten voor hun koopkracht als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen. Maar daar stopt het niet. De jongste dagen hebben we te maken gekregen met heel wispelturig hitteweer.
8: Je zal ook wel meteen mooie koopjes kunnen doen. NSZ verwacht meteen kortingen van 30%. Iets meer dan 1 op de 8 geeft zelfs meteen 50% korting. In het Midden-Oosten neemt het aantal aanvallen opnieuw toe. Het Amerikaanse leger voerde voor de tweede dag op rij vergeldingsaanvallen uit nadat Iran een schip onder vuur nam. Iran voerde dan weer luchtaanvallen uit op verschillende Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde dreigt er intussen mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen en dat doet ook Amerikaans president Trump. Vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En op het WK voetbal zijn alle ploegen voor de knock-outfase bekend. Vannacht konden Argentinië, Oostenrijk, Algerije, Colombia, Portugal, Congo, Engeland, Ghana en Kroatië zich als laatste ploegen plaatsen voor de 16e finales. Daardoor nemen de Rode Duivels het in hun 16e finale op tegen Senegal. Die wedstrijd wordt woensdagavond om 10 uur gespeeld. Verder is het ook uitkijken naar Nederland, Marokko en Frankrijk tegen Zweden. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar ook veel zon.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrenten via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrenten. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
15: Zeg Kim, het schijnt dat je een schone fietstoer gemokt hebt.
14: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
15: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
14: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
15: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
14: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
16: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
19: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren?
20: Ja,
19: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
20: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
19: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
20: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
19: 0485 54 87 85.
21: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
22: Merci, Immobiep.
23: Aha, aha, aha. Minerva.
24: Good morning.
25: Het is weer zondag. Het was net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen. Hij bezorgt je een zondagmorgen zonder zorgen.
26: Goedemorgen.
27: Het was even schrikken vanmorgen, luister. Het was even, ja, nadenken van, is het nu nog hittegolf of is het al terug een beetje lente geworden? Ja, het was vannacht bompetat. Het was het klank- en lichtspel dat we hebben gekregen. Maar het was wel even nodig, want de natuur had water nodig en afkoeling. En we hebben het gekregen vannacht, hè. Goedemorgen allemaal, welkom bij Radio Minerva. Mijn naam is Danny van Tichelen en ik kom het doen met u tot 1:10.

Het moet gezegd, luisteraar, het moet gezegd. Het is vandaag zondag 28 juni 2026. We zijn nog een dag of vier verwijderd van onze feesttent die feestelijk wordt geopend. Aanstaande donderdagavond om 7 uur precies gaat onze feesttent open. En vanaf 8 uur beginnen we eraan met onze swing en jive en popcornavonden. Een hele zomer door, elke donderdagavond. Oh ja, en ik was het nog even vergeten te zeggen. De inkom is gratis, dus trek je dansschoenen aan aanstaande donderdag en kom meegenieten van onze swing en jive. En natuurlijk ook popcornmuziek.

En laten we beginnen met mijn allerbeste vriend. Je weet, hij geeft steeds de aftrap in mijn programma. En hij gaat naar Venice. En daar is het nog altijd de summertime in Venice.

0: Het was summertime in Venice, maar hij had hier eens moeten komen kijken afgelopen week. Het was in ieder geval de moeite hoor. Meer dan 30 graden heel de week door. Wel, wat een hittegolf. Goedemorgen allemaal.
1: Danny van Tichelen wenst u allemaal een hele goede morgen.

werd wel eens ooit de Vlaamse Lou Rouse genoemd. Dat was Rod Sinclair met het orkest van Lou Ramon achter hem. En die cd werd opgenomen in 1993 met Have You Ever Been Lonely and Have You Ever

Als je dat allemaal kunt beloven aan de Cliff, dan geeft hij zijn hart aan jou. If I give my heart to you. Heb jij er ook zo'n zin in, luisteraar, om aanstaande donderdag erin te vliegen? Wel, ik nodig je uit, hè. De inkom is gratis en deze muziek krijg je zeker op de dansvloer.

0: ik zit zoal voor mijn ogen op de nieuwe dansvloer in onze feesttent dat jij de zolen van je voeten begint te verslijten op onze dansvloer elke donderdagavond tussen 8 en middernacht. En dan is deze man er zeker vast ook bij op onze dansvloer. Rob de Nijs met zijn muziek en zijn banger, banger, banger hart.
1: Voordat de haan kraait en de dag gaat krieken, is hij er al. De Danny bij Radio Minerva.

You are always in my heart. Dat was hij, meneer Dean Martin met zijn zwoelige stemmen. En zo gaan we zoetjes aan naar 8:30 luisteren. Als je net wakker wordt en je moet nog even je proet uit je ogen wrijven, doe het aan u. Want ik heb een hele mooie klaarstaan voor u van Engelbert Humperdinck. What a lovely way to spend an evening with you.

0: Back to Dance schoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond aan dansen passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete Top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of vol vent, of tournedeau. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen? Nog 03-219-32-68. Of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
6: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
7: Vrongs is dat manneke.
8: Ik lig nog op mijn aanbraak. Maar dan, hé, die is er al.

Jan blijft nog even, wij blijven ook nog. Meneer Lee Lynch met Stay a While, A Few Moments Longer. Heb jij de pistoletjes al in huis? De toespijs, het rozijnenbrood en de koffiekoeken? Wel, dan kan de ochtend niet meer mee zijn.

Terwijl Johnny Say Goodbye, dat was hij natuurlijk, Jerry Jackson. Luister, als je donderdag naar ons komt, je weet, we hebben hier een parking aan onze studio's, die kan je ook gratis gebruiken. Dus donderdag van 8 tot middernacht kun je komen dansen. En dan hebben wij de Swing and Jive voor u. We kunnen er niet genoeg reclame over maken, hè, want je bent van harte uitgenodigd. En ook deze man die zal van de partij zijn met zijn muziek op de dansvloer. Een geweldig artiest uit Nederland vind ik het persoonlijk. Een van mijn favorietjes, ik kan dat niet onder stoelen of banken steken. Meneer Froger met Calling Out Your Name.

We zijn het niet gewoon van hem, hè, zo'n muziek te krijgen van Alice Cooper. Want meestal doet hij met heel veel gitaarwerk, rockwerk. Maar dit was een hele mooie van hem, vond ik persoonlijk. Ergens diep in de jaren 80. How you gonna see me now?

one and only Elvis Presley met She's Not You. We zijn toe aan onze laatste vocale in deel 1 van deze Goedemorgen Antwerpen van 28 juni 2026. Tom Jones is dit.

Het wonderbaarlijke geluid van Tom Jones. That wonderful sound. Ik ga u meenemen naar 9 uur luisteraar. Met op zoek naar de reclame te gaan. En het nieuws. En Booker TG. En de MG's. En time is tijd. Tot zover.

0: cliché dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
8: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
7: Dakwerken van der Linde?
8: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
7: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
8: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
9: Dakwerken van der Linde.
8: Beter goden niet vinden.
9: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
10: Zeg, Marijn.
11: Wat is er, Jos?
10: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeij begonnen in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjes gekouwd aan gestuind. Zalig.
11: Ah, wel. Morgen gaan we er naartoe.
10: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeubel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
11: En waar is dat?
10: Ah, wel, Petersmeubel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
11: Oh ja, Petersmeubel in Schoten.
12: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
13: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
12: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
14: In Terhulpen in Waals-Brabant is een persoon overleden door het onweer. Een boom kwam er terecht op zijn of haar auto, dat bevestigt de burgemeester. In Kalmthout raakten twee kinderen gewond nadat de bliksem insloeg op een schuur waar ze kampeerden. Die schuur is ook volledig uitgebrand. Ook in Bornem, Heist op den Berg, Putten en Puur Sint-Amans ontstond er brand na blikseminslagen. En in Brussel rukt de brandweer voorlopig niet meer uit voor niet dringende oproepen. Veel handelaars kampen bij de start van de zomersolde volgende week nog met grote voorraden. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandige organisatie NSZ. Je hoort Cedric Tak.
15: Zo heeft de overgrote meerderheid nog een 20-40% van hun collectie in de rekken liggen. Er zijn verschillende factoren die hier parten spelen, waaronder de vrees van de consumenten voor hun koopkracht als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen. Maar daar stopt het niet. De jongste dagen hebben we te maken gekregen met heel wispelturig hitteweer.
14: Je zal ook meteen mooie koopjes kunnen doen. NSZ verwacht meteen kortingen van 30%. Iets meer dan 1 op de 8 geeft zelfs meteen 50% korting. In het Midden-Oosten neemt het aantal aanvallen opnieuw toe. Het Amerikaanse leger voerde voor de tweede dag op rij vergeldingsaanvallen uit nadat Iran een schip onder vuur nam. Iran voerde dan weer luchtaanvallen uit op verschillende Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde dreigt er intussen mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen. En dat doet ook Amerikaans president Trump. Vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En sport op het WK voetbal zijn alle ploegen voor de knock-outfase bekend. Onze Rode Duivels nemen het in de 16e finales op tegen Senegal. Die wedstrijd wordt woensdagavond om 10 uur gespeeld. Verder is het ook uitkijken naar Nederland-Marokko en Frankrijk tegen Zweden. De Argentijn Lionel Messi is trouwens voorlopig topschutter na de groepsfase. Hij scoorde al 6 keer. En de Red Lions, dat zijn onze hockeymannen, hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze wonnen gisteravond met 2-1 van Nederland en zijn daardoor zeker van eindwinst in de Pro League. En het bijhorende Olympische ticket, speler Arthur van Doren.
16: Ik denk dat we enorm trots mogen zijn. Sowieso is de Pro League iets heel lastig om te winnen. Gedurende eigenlijk bijna een heel jaar moet je tegen de beste 8 landen ter wereld strijden. En dan denk ik dat het heel mooi is dat je op 1 wedstrijd van het einde met enkel 1 verliespartij een Olympisch ticket in de wacht kan slepen.
14: De Spelen vinden plaats in 2028 in Los Angeles. De dag start meestal droog en zonnig, deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij een graad of 25, vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar veel zon.
17: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
18: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
20: Je mag lachen en je mag giechelen. Het is altijd plezant met Danny van Tichelen.
21: Danny

Wij droomden in het goud voor deel 2 in te zitten met mijn allerbeste vriend Jerry Veel en Sonny Dora, my friends. Goedemorgen allemaal, wees welkom bij Minerva Radio.

Je zou er heel stil van worden, hè, van deze mannen. Ballada Romantica met Contigo. Helemaal speciaal voor u, ja, op een zondagochtend gebracht. En als je daar, heb je al eens gestemd voor onze top 1000 misschien? Heb je dat al eens gedaan? Ga eens naar onze website. Kies daar eens het appje van de top 1000. En klik eens aan en zeg eens wat jouw voorkeuren zijn. En misschien vind je het ook wel eens leuk om een dansbaar plaatje erin te zetten. En dan is dit een heel goed voorbeeld daarvoor. De man van Love is in the Air en Standing in the Rain. En dit is zijn derde grote hit. John Paul Young en I'm Lost in Your Love.

Dan heeft deze man toch ook fantastische muziek gemaakt, hè? Rob de Nijs met Ik laat je vrij, maar blijf bij mij. Bijna 9:55. Kijk eens aan, wie hebben we hier?

Nelson Riddle en Frank Sinatra. En uit de film Dr. Zhivago, deze Somewhere My Love of het Lara's Team. Goedemorgen allemaal.

0: heeft uw dansschoenen aan. Want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn kleer.
6: Ah, maai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
8: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och ja, stond je niet op de lijst van de beschermde monumenten?

Het is ook voor mij een brokje jeugdsentiment hoor. Deze heren van Sleet met de Everyday. En deze man die mag niet mankeren ook hier op Radio Minerva. Deze Luis Miguel. En luister eens naar deze La Mentira.

enige echte Luis Miguel en La Mentira. Je weet, je krijgt van mij een officiële uitnodiging, luisteraar, om aanstaande donderdag naar onze feesttent te komen. Je geeft die uitnodiging maar aan mij. En dan krijg je van mij je favoriete muziek op de dansvloer. En dit is één van mijn favorietjes. Ik moet het eerlijk toegeven, ik heb hem een beetje bewerkt. Deze Tramps met de Disco Inferno.

De mensen zijn er allemaal bij, hè? Aanstaande donderdag. De disco's, de swingers, de jivers, de boogies. En natuurlijk ook de popcorn. Vergeet het niet aan mannen. Aanstaande donderdag doen we een feestend plechtig open. Om 8 uur beginnen we eraan. Om 7 uur gaan de gordijnen al open. En dan kan je meekomen genieten als je wil. Gratis voor niks hier op het Sint-Anneke. Een beetje verkoeling zoeken met de schuldenbries erbij. En een goede Minerva op je tafel. Een goed pintje bier. Meer moet dat niet zijn, hè?

0: je hoort het natuurlijk wel dat hij het in een nieuw kleedje heeft gestoken. Hè? Daar is een nieuw jasje, zo moest ik dat zeggen. Deze Engelbert Humperdinck met Blue Spanish Eyes.
1: Danny van Tichelen zorgt voor wat zon op de radio.

Ook dat gaat erbij zijn natuurlijk. Hè? Aanstaande donderdag. Abito is een goeie boogie woogie. En dat waren de Let's Rockers met Signorina Twist Fever. En dit wordt dan onze laatste vocale. Het orkest van Bert Kempfert en Johnny Mathis. L.

Mr. Mattis, Johnny Mattis en Love Was Made For Me and You. We gaan eruit luisteren met het orkest van Bert Kanford en deze Happy Trumpeters. Mag ik u nog allemaal een fijne zondag toewensen en we maken een afspraak donderdagavond in onze feesttent om 8 uur beginnen van aan. Hè? Vergeet het niet, mannen. Tot dan. Groetjes. Salut.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De kachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek zijn niet meer in zijn doorhoek.
5: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
6: Land of hope and glory.
5: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In Terhulpen in Waals-Brabant is een persoon overleden door het onweer. Een boom kwam er terecht op zijn of haar auto. Dat bevestigt de burgemeester. Verder raakten ook 3 mensen gewond tijdens een festival in Courcelles. En er raakten ook 4 mensen gewond op de camping van het festival Paradise City in Steenokkerzeel. Het gebeurde door rondvliegend materiaal. 31 mensen moesten ook geëvacueerd worden. Ook het treinverkeer is op verschillende plaatsen verstoord. Bijna 750 scholen kregen de afgelopen 3 jaar Vlaamse subsidies om energiezuiniger te worden. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
10: Dat wil zeggen dat er 44 miljoen euro geïnvesteerd is in ingrepen zoals dakisolatie, vervanging van verwarmingsinstallatie, buitenschijnwerk, ventilatiesystemen, dingen die ervoor zorgen dat onze scholen energiezuiniger, maar vooral ook kwaliteitsvoller maken, zodat kinderen beter kunnen leren en leerkrachten nog beter kunnen lesgeven.
9: Zo'n 200 subsidieaanvragen werden afgekeurd. En voor de kust van Japan was er vanochtend een zware aardbeving met een kracht van 6,1. De beving gebeurde op een diepte van ongeveer 40 kilometer. Er werd gelukkig geen tsunami-alarm afgekondigd en er is ook geen melding van schade of slachtoffers. Het meteorologisch agentschap waarschuwt wel voor naschokken of modderstromen. Het is zonnig en droog, maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen, al is een bui wel mogelijk, maxima tot 26 graden. De dagen daarna hetzelfde weer bij zo'n 27 graden.
11: Dag Robert, storen we niet?
12: Nee, kom binnen.
11: Onze kleine is roekbaar.
12: Hallo.
11: Ja, zijn kettingetje van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
12: Allee maar, dat past toch nog?
11: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
13: 1924 euro.
12: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier I come.
13: Geniet er maar van, jongen.
14: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
17: Ja.
16: Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
17: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
16: 0485 54 87 85. Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
18: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
16: Oh, doet hij dat? Zeg, Céline, hoe dode gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
19: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
20: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
21: Aha. Minerva.
22: Cocktails 2.0 on the beach of Sint-Tanneke. Zondag tussen 10 en 12. Continue muziek. Samenstelling Ronnie Meijs.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn snuf?
4: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
4: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
5: De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Dank u vriendelijk voor vanavond.
4: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In de eerste helft van dit jaar zijn al bijna 300 gevallen van agressie gemeld tegen medewerkers van de VDAB. Het gaat dan vooral om verbale agressie van agressieve klanten. Om die agressie aan te pakken maakt de VDAB al een tijdje gebruik van noodknoppen. In totaal zijn er nu zo'n 500 noodknoppen actief. Ook in andere sectoren, zoals bij ambulanciers of bij de lijn, neemt het aantal agressiegevallen toe. Bijna 750 scholen kregen de afgelopen 3 jaar Vlaamse subsidies om energiezuiniger te worden. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
10: Dat wil zeggen dat er 44 miljoen euro geïnvesteerd is in ingrepen zoals dakisolatie, vervanging van verwarmingsinstallatie, buitenschijnwerk, ventilatiesysteem en dingen die ervoor zorgen dat onze scholen energiezuiniger, maar vooral ook kwaliteitsvoller maken, zodat kinderen beter kunnen leren en leerkrachten nog beter kunnen lesgeven.
9: Zo'n 200 subsidieaanvragen werden afgekeurd. En in Braschaat bij Antwerpen beginnen de vrouwen over zo'n 10 minuten aan hun BK wielrennen op de weg. Het parcours is volledig vlak en bevat 3 kasseistroken. Lotte Kopecky gaat er voor haar 5e Belgische titel en start als favoriete. Haar belangrijkste concurrenten worden Sandrine Tas, Shari Bossuyt en Fleur Moors. Het is zonnig en droog, maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen, al is een bui wel mogelijk, maxima tot 26 graden. De dagen daarna hetzelfde weer bij zo'n 27 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Zeg Kim, het schijnt dat je een schone fiets doorgemokt hebt.
13: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
14: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
13: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
14: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toepompen.
13: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
15: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
16: Ja,
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen gebeuren.
16: Ja, maar mijn rug. En ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
18: Met Imobiep. Ben je zo binnen als een huis?
19: Merci, Imobiep.
20: Aha. Minerva.
21: Cocktails 2.0 on the beach of Sint-Tanneke. Zondag tussen 10 en 12. Continue muziek. Samenstelling Ronnie Meijs.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva. Van het Antwerpen.
6: Over een klein half uur begint in Antwerpen het Belgisch kampioenschap wielrennen. In totaal leggen de renners bijna 240 kilometer af. Sportjournalist Jonas de Kleer blikt vooruit.
7: We krijgen in Brasschaat een biljartvlak parcours, al heeft dat lokale rondje van 20 kilometer wel 3 kasseistrookjes. Nu, de sprinters zijn toch topfavorieten. Tim Herlier is dat, die gaat voor een derde driekleur. Of misschien wel Jasper Philipsen voor zijn allereerste. En ook met Arnaud Delis, Jordi Meus en Milan Fretin zijn er nog genoeg snelle mannen aan de start.
6: De vrouwen begonnen om iets na 11 uur. Daar is het vooral uitkijken of Lotte Kopecky haar 5e Belgische titel pakt. Haar belangrijkste uitdaagsters zijn Shari Bossuyt, Sandrine Tas en Fleur Moors. In de eerste helft van dit jaar zijn al bijna 300 gevallen van agressie gemeld tegen medewerkers van de VDAB. Het gaat dan vooral om verbale agressie van agressieve klanten. Om die agressie aan te pakken maakt de VDAB al een tijdje gebruik van noodknoppen. In totaal zijn er nu zo'n 500 noodknoppen actief. Ook in andere sectoren, zoals bij ambulanciers of bij de lijn, neemt het aantal agressiegevallen toe. 9 op de 10 bouwbedrijven gaan collectief dicht tijdens het bouwverlof. Dat blijkt uit een bevraging van de Bouwunie. In principe is dat niet verplicht, maar de meeste bedrijven doen het wel. Je hoort Twain de Hond van de Bouwunie.
8: De bouwsector is een typisch ploegenarbeid. Dus onze mensen werken in ploeg op de werf. En als daar een van de schakels wegvalt, dan heeft dat direct een enorme impact. Maar daarnaast ook, het is een ketting van aannemers dat elkaar opvolgt. Qua timing is dat dan ook wel belangrijk. Als er te pas en te onpas schakels uitvallen, dat zorgt voor vertragingen.
6: 9 op de 10 bouwbedrijven blijven wel bereikbaar tijdens het bouwverlof. In Venezuela zijn nog meer dan 50.000 mensen vermist na de aardbevingen eerder deze week. Vannacht werd de regio opnieuw getroffen door een beving met een schaal van 5.1. 3 dagen na de zware aardbevingen blijven er wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin gehaald worden. Deze ochtend werd nog een jongen van 11 teruggevonden, 3 dagen na de zware aardbevingen. Verschillende landen sturen ook reddingswerkers naar de regio. De Europese Unie maakt dan weer 5 miljoen euro aan noodhulp vrij. En in de Duitse Alpen is een Oostenrijker van 59 om het leven gekomen bij een val tijdens het bergklimmen. Dat meldt de politie. Het is niet duidelijk hoe hij precies is gevallen. Er loopt een onderzoek. Het waren andere klimmers die het slachtoffer ontdekten en de hulpdiensten belden, maar dat mocht niet baten. Vanmiddag zonnig, later vooral buien die kunnen onweerachtig zijn, maximaal tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden, ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
9: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
10: De Robert? Wie is dat?
9: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
10: Oh joh, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
9: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
10: Zwaasdingen?
9: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
10: Geef je nummer dan nog eens, schat. Wat ook zo zei, die had ook nog van alles liegen.
9: Robert de expert. 0-326-93-93.
10: Welk bedrag had hij nog gedacht?
9: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
11: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
13: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
15: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
14: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe dode gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
16: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
17: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En daar kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio.

0: en wilde zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
3: Het beste uit de platenkast.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibelen gaan in schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn snuf?
3: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
3: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
4: De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Dank u vriendelijk voor vanavond.
3: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Consumentenorganisatie Testaankoop vraagt de festivals meer duidelijkheid over een eventuele schadevergoeding na het onweer gisteren. Daardoor werden onder meer Paradise City, Werchter Boutique en Couleur Café vroegtijdig stopgezet. Zo'n 100.000 bezoekers op Werchter Boutique kregen daardoor de headliner Katy Perry niet te zien. Laura Klaes.
9: Je hebt betaald voor een dienst, je hebt die dienst niet volledig gekregen. Dus in theorie zou het festival je iets van geld zelfs moeten terugbetalen. Ik denk hier dat de praktijk de theorie wat inhaalt. Het is enorme overmacht geweest voor het festival. Dus er is zelfs niet eens de mogelijkheid geweest om iets van alternatief te voorzien. En dan denk ik in die situatie dat je als festivalganger gewoon blij moet zijn dat je veilig thuis bent geraakt.
8: Mogelijk stellen de festivals zelf nog een kleine tegemoetkoming voor. 9 op de 10 bouwbedrijven gaan collectief dicht tijdens het bouwverlof. Dat blijkt uit een bevraging van de Bouwunie. In principe is dat niet verplicht, maar de meeste bedrijven doen het wel. Je hoort Twain de Hond van de Bouwunie.
10: De bouwsector is een typische ploegenarbeid. Dus onze mensen werken in ploeg op de werf. En als daar een van de schakels wegvalt, dan heeft dat direct een enorme impact. Maar daarnaast ook, het is een ketting van aannemers dat elkaar opvolgt. Qua timing is dat dan ook wel belangrijk. Als er te pas en te onpas schakels uitvallen, dat zorgt voor vertragingen.
8: 9 op de 10 bouwbedrijven blijft wel bereikbaar tijdens het bouwverlof. In Venezuela zijn nog meer dan 50.000 mensen vermist na de aardbevingen eerder deze week. Vannacht werd de regio opnieuw getroffen door een beving, die had een schaal van 5.1. 3 dagen na de zware aardbevingen blijven er wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin gehaald worden. Deze ochtend werd nog een jongen van 11 teruggevonden, 3 dagen na die aardbevingen dus. Verschillende landen sturen ook reddingswerkers naar de regio. De Europese Unie maakt dan weer 5 miljoen euro aan noodhulp vrij. In de Duitse Alpen is een Oostenrijker van 59 om het leven gekomen bij een val tijdens het bergklimmen, dat meldt de politie. Het is niet duidelijk hoe hij precies is gevallen, er loopt een onderzoek. Het waren andere klimmers die het slachtoffer ontdekten en de hulpdiensten belden, maar dat mocht niet baten. En over een klein half uur begint in Antwerpen het Belgisch kampioenschap wielrennen. In totaal leggen de renners bijna 240 kilometer af. Je hoort een van de topfavorieten, Jasper Philipsen.
11: Het is een lange afstand, hitte gaat natuurlijk een rol spelen, dus het zal sowieso een zware wedstrijd zijn. Ik denk, wie het er op het einde nog het meeste in de tank heeft zitten, zal verdienen Belgisch kampioen te worden.
8: De finish wordt rond 17:45 verwacht. De vrouwen finishen rond 14:30. Vanmiddag zonnig, later vooral buien, die kunnen onweerachtig zijn. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig, mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
15: Oh, Céline van Ineffe, die gaat toch?
14: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
16: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
17: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
18: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
19: Zeg Kim, het schijnt dat je al een schone fiets doorgemokt hebt.
18: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
19: Dat is plezant, kan ik je ook meedoen.
18: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
19: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
18: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
20: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
21: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
22: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
21: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
22: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
21: 0485 54 87 85.
23: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
24: Merci, Immobiep.
25: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Trek uw downschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be. De beste muziek van vroeger en veel vroeger. Dit is De Platenkast met Leo Dujardin.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meeninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks aan de soep, hè?
3: Wat,
4: hè? Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet met hem zijn doorhoek.
7: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
8: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
7: Dakwerken van der Linde?
8: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
7: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
8: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
9: Dakwerken van der Linde.
8: Beter goden niet vinden.
9: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
10: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
10: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: In Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een industriebedrijf. Dat bevestigt de brandweer. Volgens buurtbewoners waren er verschillende ontploffingen te horen. Je hoort Wouter Jean-Fies van de brandweer.
12: Op dit moment zijn wij nog volop bezig met de bluswerkzaamheden. Dus om 11:44 hebben we de oproep gekregen voor een uitslaande brand in de Neringstraat in Londerzeel. We hebben onmiddellijk opgeschaald in middelen. Dat wil zeggen dat wij extra blusploegen, maar ook extra tankwagens met water ter plaatse hebben gestuurd om de vlammen te lijf te gaan.
11: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. In het centrum van Brussel is vannacht een man neergestoken. Hij verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. Dat meldt de politie. De daders zijn nog altijd spoorloos. Het onderzoek loopt. En consumentenorganisatie Testaankoop vraagt de festivals meer duidelijkheid over een eventuele schadevergoeding na het onweer van gisteren. Daardoor werden onder meer Paradise City, Werchter Boutique en Couleur Café vroegtijdig stopgezet. Zo'n 100.000 bezoekers op Werchter Boutique kregen daardoor de headliner Katy Perry niet te zien. Laura Klaes.
13: Je hebt betaald voor een dienst, je hebt die dienst niet volledig gekregen. Dus in theorie zou het festival je iets van geld zelfs moeten terugbetalen. Ik denk hier dat de praktijk de theorie wat inhaalt. Het is enorme overmacht geweest voor het festival. Dus er is zelfs niet eens een mogelijkheid geweest om iets van alternatief te voorzien. En dan denk ik in die situatie dat je als festivalganger gewoon blij moet zijn dat je veilig thuis bent geraakt.
11: Mogelijk stellen de festivals zelf nog een kleine tegemoetkoming voor. Vanmiddag zonnig, later vooral buien en die kunnen onweerachtig zijn. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
14: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
15: Allemaal?
14: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
16: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
15: Wat zei het hem?
14: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
18: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
19: Aha, Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduw is hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmaai begonnen in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjesje gauw dan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeubel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeubel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
3: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
3: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
4: De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Dank u vriendelijk voor vanavond.
3: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een industriebedrijf. Dat bevestigt de brandweer. Volgens buurtbewoners waren er verschillende ontploffingen te horen. Je hoort Wouter Jean-Fies van de brandweer.
9: Op dit moment zijn wij nog volop bezig met de bluswerkzaamheden. Dus om 11:44 hebben we de oproep gekregen voor een uitslaande brand in de Neringstraat in Londerzeel. Wij hebben onmiddellijk opgeschaald in middelen. Dat wil zeggen dat wij extra blusploegen, maar ook extra tankwagens met water ter plaatse hebben gestuurd om de vlammen te lijf te gaan.
8: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. En sport, Shari Bossuyt is Belgisch kampioen op de weg. Het werd zoals verwacht een massasprint en daarin was Bossuyt dus de snelste. Lotte Kopecky werd tweede, Sandrine Tas derde. Het is voor Bossuyt haar eerste Belgische titel. De mannen zijn op dit moment nog aan het rijden. Zij komen aan rond 6:15. En Sisu Bergs heeft het tennistoernooi van Eastbourne gewonnen. Het is zijn eerste titel op een ATP-toernooi. Bergs versloeg in de finale de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. 3-6, 6-1 en 6-4. De wedstrijd startte eigenlijk gisteren, maar werd stilgelegd door de regen. Vanmiddag werd de match dan verder afgewerkt. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten, maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig, mogelijk hier en daar met een bui en 25 graden.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Zeg Kim, het schijnt dat je al een schone fiets doorgemokt hebt.
13: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
14: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
13: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
14: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toepompen.
13: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, joh.
7: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
6: Dakwerken van der Linde?
7: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
6: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
7: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
8: Dakwerken van der Linde.
7: Beter god het niet vinden.
8: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
9: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
10: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: 11 doden bij een vliegtuigcrash in Frankrijk. Dat gebeurde in de buurt van Nancy. Volgens lokale media ging het om mensen die voor het eerst een parachutesprong zouden doen. Het is nog niet duidelijk waar het precies is misgelopen. En sport, Shari Bossuyt is Belgisch kampioene op de weg. In een massasprint was ze sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Het is de eerste Belgische titel voor Bossuyt.
12: Er komen heel veel emoties los als je natuurlijk als eerste over de meet komt. Maar ik denk dat we vandaag de koers zo hard in handen hadden. Mijn ploegmaten waren echt on fire. Die gingen gewoon elke keer mee in elke ontsnapping. Dus dankzij hun kon ik vandaag het mooi afmaken.
11: Op dit moment zijn de mannen nog aan het rijden. En Sisu Bergs heeft het tennistoernooi van Eastbourne in het Verenigd Koninkrijk gewonnen. Het is zijn eerste titel op een ATP-toernooi. Hij is daarmee ineens de eerste Belgische man ooit die die titel pakt. Bergs versloeg in de finale de Fransman Hugo Humbert in 3 sets, 3-6, 6-1 en 6-4. De wedstrijd startte eigenlijk gisteren, maar werd stilgelegd door de regen. Vanmiddag werd de match verder afgewerkt. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten, maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig, mogelijk hier en daar een bui en 25 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
13: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zold. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
16: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
13: En wat kost deze schatting?
16: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
17: zeg?
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
17: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci, Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

is dat? Het is 28 juni en wij zijn hier weer met Radio Minerva Happy Hour op zondag. Welkom allemaal. En we beginnen ons goed nieuws vandaag in Westerlo, waar Jonas Ergo een paar jaar geleden een longtransplantatie kreeg. Maar op 27 juni, beter gezegd, gisteren, mocht hij naar huis met een gouden medaille rond zijn nek. Hij is namelijk de beste bowler geworden op de Europese transplantspelen in Arnhem. De European Transplant Games zijn een groot sportevenement waar atleten aan deelnemen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan of die nog die dialyse krijgen. Dit jaar liep het van 21 tot 27 juni in Arnhem en zo'n 1000 deelnemers uit heel Europa kwamen er samen om te sporten in 20 verschillende disciplines. De deelnemers willen door hun sport een eerbetoon leveren aan de donoren en hun families en een manier ook om aandacht te vragen voor orgaandonatie. Want in de landen waar de spelen worden gehouden stijgt achteraf telkens het aantal nieuwe donoren. Voor de Belgische delegatie was Jonas overigens niet de enige medaillewinnaar dit jaar. We wensen hem alvast een mooie thuiskomst en een vrolijke borrel met de familie en de supporters die hem al die jaren gesteund hebben. Hij voelt zich in ieder geval op dit moment, zoals de Carpenters, on top of the world.

Na de Carpenters kregen we Dana Winner. Ik hou van jou. Dana Winner, die natuurlijk haar eerste hitje scoorde met een cover van dat nummer van de Carpenters. On Top of the World. Het dak van de wereld heette het bij haar. En voor al die mensen die deze week een beetje moeilijk vooruit geraakten en die nu de regenbuien met wat meer zuurstof in de lucht hebben verwelkomd. Voor al die mensen heb ik vandaag Paul Boey meegebracht.

Louis, prima. Altijd een prima remedie om de mot in je lijf een beetje eruit te krijgen. Door die botten een beetje te bewegen op de ritmes van Louis Prima. En als we met Louis Prima in de zuiderse sfeer zijn, is het geen grote stap om naar onze eigen Italiaanse grootmeester te gaan, Rocco Granata.

0: Dat is Amore met Dean Martin. En daarmee is het tijd voor dit.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Een bericht voor de mensen die dol zijn op getallen. Want vorige week zaterdag is er een record gebroken omwille van een getal. Het was in Brecht de zaterdag met het meeste aantal huwelijken. Het was ons ook niet opgevallen, maar 20 juni 2026 blijkt een geweldige trouwdatum te zijn. Want even meerekenen, 20 plus 6 is 26 en het jaar is ook 26. Een unieke dubbelslag, driedubbelslag dus voor de numerologen, die je niet zomaar kan laten voorbijgaan als je daar gevoelig voor bent. En in Brecht hadden ze het gemerkt. Er stond een lange rij trouwers te wachten om elkaar het ja-woord te geven. Koppels die hun trouwdatum aan de cijfers wilde koppelen, lieten zich registreren, vaak maanden op voorhand al. Een ambtenaar van de burgerlijke stand verzuchtte het zo. Trouwen op een betekenisvolle datum is overigens een oude traditie. Vroeger gingen koppels graag trouwen op 9-9 of op 11-11. En toen kwam er de gekheid van 12-12-12 en weet je nog, die van 10-10-10 in 2010. Niet zo gek dus dat ook 20-6-26 zijn fans heeft. En het is ook praktisch, want zo vergeet je het minder snel als je er vragen over krijgt. Voor wie nu denkt, had ik dat geweten? Geen paniek. 22-2-22 hebben we helaas gemist. Maar als je echt een memorabele trouwdatum wilt, dan kan je nog richten op volgend jaar, op 7-7-27. Of voor de mensen met wat meer geduld, op 1-1-30. En als openingsdans kan je dit alvast reserveren.

0: to Daan Schoenenlaan. Want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spaartig dat Minerva-trippeltje al in monofoort pakt.

0: of tournedos. Of een pannenkoek. Mm. Of in de zomer een crème glaasje.
1: Voilà, nou hoor ik op spreken, zeg. Maak een crème glaasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
0: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
0: Vrongs is dat, manneke.

Perry Como met zijn classic Papa Loves Mambo. Dat gebeurt wel eens op een huwelijksfeest. Hè. Daar hadden we het over net voor de reclamebreak over populaire trouwdata. En de vraag als je trouwt op zondag is natuurlijk: Will you still love me tomorrow?

Prachtige nummer van de Shirelles in de versie van Carole King op haar album Tapestry. Will You Still Love Me Tomorrow? En daarmee is het tijd geworden voor dit. Een beetje goed nieuws betekent dat. Want tijdens deze hittegolf kan wonen in de stad heel lastig zijn, maar het kan ook voordelen hebben. Want in de oude stad zijn er best wel wat coole kelders te vinden. En die worden opengesteld deze dagen. De kelder van de Sint-Amanduskerk in Antwerpen-Noord opende zijn deuren voor de buurt op donderdag en vrijdag. Mensen konden er gewoon binnenwandelen om af te koelen, te werken of te studeren. En dat zal ook in de toekomst gebeuren. Werner Schoors van organisator Fundament 2060 legde uit waarom. Het is hier in de buurt een echt warmte-eiland. Hier is de nood nog groter dan elders. En dat is geen overdrijving. In de dichtstbevolkte stadswijken loopt het kwik vaak hoger dan in de buitenwijken. En niet iedereen heeft een tuin of een airco natuurlijk. Niet alleen de kerk schoot de hulp, ook boekhandel De Groene Waterman aan de Wolstraat opende zijn historische kelder met prachtige bakstenen gewelfbogen. En voor studenten en mensen die een koele plek zochten om wat te werken. Een kelder die in de zomer trouwens een heerlijke temperatuur heeft. Koeler dan welke airco ook, met die karakteristieke kelderstilte erbovenop. Ook andere Antwerpse plekken openden gratis hun deuren tijdens de hittegolf. Verschillende musea en kerken waren toegankelijk zonder ticket. Een initiatief van de stad was dat. En wie deze week er even tussenuit moest, had dus de keuze tussen Rubens en Romaanse gewelven. En dat allemaal met die soundtrack van The Love in Spoonful erbovenop.

Kom aan die koele kelder in en dan Peggy Lee opzetten om fever te krijgen. Dan toch, hè? Dat is een aangename fever. Op dat moment kan je alleen maar met Elvis Presley zeggen: surrender.

De Duitse zangeres Manuela Schult war nur der Bossa Nova. En toen ik dit nummer voor de geest kreeg, voor op de playlist kreeg, dacht ik ineens aan een vergeten liedje van Anneke Soetaert. Dat is dit.

Anneke Soetaert, ik heb gedroomd van Rio de Janeiro. En daarmee is het tijd voor ons allerlaatste goed nieuwsje van het eerste uur Happy Hour. Het ervaart een gloednieuwe veerboot tussen Hoboken en Kruibeke met de prachtige naam Scheldestroom. En die naam is niet zomaar gekozen, want het is een elektrische boot. Dat wil zeggen stil, schoon en helemaal CO2-vrij. Dat is niet helemaal waar natuurlijk, want die stroom moet ook ergens vandaan komen. Maar goed, wandelaars en fietsers kunnen weer rustig oversteken zonder dat ze de wagen moeten meenemen. Geen dieselgeronk meer, geen rookpluim, stilletjes glijdt de boot over het water. Een tip voor wie deze zomer ergens heen wil. Combineer het veer met een fietstochtje door de Hobokense polders en die van Kruibeke. Dat enorme overstromingsgebied is uitgegroeid tot een echt natuurparadijs met wandelpaden, kijkhutten en een schitterend uitzicht over de rivier. Vanuit Hoboken stap je dus op het veer en aan de overkant fiets je zo de polder in. Een halve dag trek je er een halve dag vooruit en je voelt je alsof je in vakantie bent. Terwijl je toch nog gewoon in Antwerpen rondloopt. En je moet je ook geen zorgen maken over wie de veerpont zal betalen. Want dat doet de Vlaamse regering. Ondanks dit nummer natuurlijk, Who Pays the Ferryman?

0: Zo, met Yannis Markopoulos komt er een einde aan het eerste uur Happy Hour. U hoort mij terug aan het andere kant van 5 uur. En ik hoop dat u erbij blijft.
1: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
2: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
2: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
3: De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Dank u vriendelijk voor vanavond.
2: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
5: Zeg maar één.
6: Wat is er, Jos?
5: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
6: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
5: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
6: En waar is dat?
5: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
6: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. Vooral in de late namiddag en vanavond kan er op sommige plaatsen hagel vallen met felle windstoten. Je hoort weerman David Tenau.
10: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest. Ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer. Maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik. Een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
9: In het centrum van Brussel is vannacht een man neergestoken. Hij verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken, dat meldt de politie. De daders zijn nog altijd spoorloos, het onderzoek loopt. Sinds het begin van de hittegolf zijn er in Europa al meer dan 1300 overlijdens geteld. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Het gaat dan voor alle duidelijkheid om extra overlijdens door het warme weer. 11 doden bij een vliegtuigcrash in Frankrijk. Dat gebeurde in de buurt van Nancy. Volgens lokale media ging het om mensen die voor het eerst een parachutesprong zouden doen. Het is nog niet duidelijk waar het dan precies is misgelopen. En sport Shari Bossuyt is Belgisch kampioene op de weg. In een massasprint was ze sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Het is de eerste Belgische titel voor Bossuyt.
11: Er komen heel veel emoties los. Als je natuurlijk als eerste over de meet komt, maar ik denk dat we vandaag de koers zo hard in handen hadden. Mijn ploegmaten waren echt on fire. Die gingen gewoon elke keer mee in elke ontsnapping. Dus dankzij hun kon ik vandaag het mooi afmaken.
9: Op dit moment zijn de mannen nog aan het rijden. Nafi Tian breekt geen potten bij haar comeback in het Duitse Ratingen. Ze kwam vandaag enkel in actie in het speerwerpen en gooide 47,93 meter. Dat is ver onder haar persoonlijk record van 59,32 meter. Voor de 800 meter en het verspringen paste ze. Gisteren sloeg ze ook al de 100 meter horde over. Op het WK in Tokio vorig jaar gaf ze op dag 2 van de zevenkamp op. Tian zat er mentaal en fysiek helemaal door. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom maar liefst 364,4 kilometer. Dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk, met kleine pauzes om kort bij te slapen, medische controles of om te eten. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten, maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig, mogelijk hier en daar een bui en 25 graden.
12: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
13: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
12: Hoe doet hij dat?
13: Zeg Celine, hoe dood gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
14: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
15: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
16: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
17: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fietstour gemokt heeft.
16: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
17: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
16: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
17: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan direct toepompen.
16: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
18: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
19: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
20: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
19: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
21: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
20: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
22: Robert, de expert. Nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
23: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
24: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
23: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
24: Wie is dat? Ook een kinesist?
23: Nee, Ora Liften, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
25: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
26: Aha, aha, aha. Minerva.

de zorgen een beetje te vergeten. En het positieve nieuws na 5 uur beginnen we in Turnhout, want daar heeft het brandweerkorps zijn 150ste verjaardag te vieren. En daarvoor hebben ze iets speciaals bedacht. Wat doe je als brandweerkorps om je 150ste verjaardag te vieren? Juist ja, je gaat naar iets op zoek dat je kan blussen. En bij de brandweer van Turnhout vonden ze tijd om dorst te blussen. Want na al die jaren branden blussen wilden die mannen en vrouwen eindelijk eens iets anders laten stromen dan water. Voor de gelegenheid kwam er dan ook een eigen bier, met als mooie naam het muggenblusserke. 8 graden, dus stevig genoeg om als brandweerman je dorst te lessen na een hete dag. De naam is een knipoog, want elke Turnhoutenaar weet, de mannen en vrouwen van de brandweer rukken niet alleen uit voor grote inferno's, maar ook voor iets kleins en vervelends als een wespennest of een mug. Toch is 150 jaar geen kleine prestatie. De brandweer van Turnhout werd opgericht in 1876, toen brandweerlieden nog met paardenkarren en handpompen uitrukten. Het muggenblusserke wordt verkocht in een beperkte oplage en is te vinden in een aantal Turnhoutse cafés en bij de brandweerkazerne zelf. Wie het wil proberen, niet te lang wachten, want zo'n jubileumbier is doorgaans snel uitverkocht. En wat is er triestiger dan een café zonder bier? Ik weet het niet. Bobby aan Scoepen even vragen.

Marva, het kan niet alle dagen zondag zijn, maar bij Radio Minerva doen we toch heel veel moeite om het zondag te laten lijken. En voor wie het nu een hele lange zondag wordt, vanaf nu, eigenlijk 2 maanden aan een stuk, dat zijn al die kinderen die niet meer naar school moeten. En dat was ook al in de jaren 60 bij jullie grootouders en in de jaren 50 en 40 bij jullie overgrootouders misschien zo. Want toen werden er zelfs plaatjes over gemaakt, zoals deze hier van Sheila, L'école est finie.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Sam the Sham en de Pharaohs eindigt altijd heel abrupt. En dan ben ik altijd even verrast dat hij al aan zijn einde is gekomen. Maar tijd voor dit.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: En dat goed nieuws komt uit de medische wereld. Een grote Engelse studie toont namelijk aan dat het HPV-vaccin baarmoederhalskanker bij jonge vrouwen bijna heeft geëlimineerd. De studie verscheen deze week in het prestigieuze medische tijdschrift The Lancet. De cijfers spreken voor zich. Tussen 2020 en 2024 stierf in Engeland geen enkele vrouw onder de 30 nog aan baarmoederhalskanker. Naar schatting heeft het vaccin in Engeland alleen al zo'n 200 levens gered. En dat is volgens de onderzoekers maar het topje van de ijsberg. Even kort wat duiding hierover. HPV staat voor het humaan papillomavirus. Een veel voorkomend virus dat de meeste mensen op een bepaald moment in hun leven oplopen. Meestal raken we het zelf ook weer kwijt, maar sommige types kunnen kanker, zoals baarmoederhalskanker, veroorzaken. Een verband dat zo'n 25 jaar geleden werd vastgesteld en dat leidde tot de ontwikkeling van het vaccin dat in 2008 in het Verenigd Koninkrijk werd uitgerold en een tiental jaar geleden ook bij ons. Professor Peter Sassini van het Queen Mary University in Londen, die het onderzoek leidde, klinkt heel enthousiast. Het is ongelooflijk, zegt hij, om te denken dat één enkele inenting een bepaald type kanker bijna kan elimineren. En hij voegt eraan toe, naarmate de gevaccineerde generaties ouder worden, zullen we nog veel meer mensenlevens gered zien worden. Ook bij ons in België is het HPV-vaccin opgenomen in het basisvaccinatieschema sinds een paar jaar, voor zowel meisjes als jongens. De Britse cijfers laten zien wat dat op termijn kan opleveren. Dat geeft alleen maar respect voor de dokters die hiermee bezig geweest zijn. En ik ken er een paar speciaal voor hen. Dit plaatje van Aretha Franklin.

0: Ann Christie, een van de zangeressen die we verloren zijn aan kanker en aan de baarmoeder als kanker voor haar kwam. De vaccinatie helaas natuurlijk veel te laat, maar we hebben nog altijd haar plaatjes. En nu is het tijd voor wat boodschappen.
1: Trek de daanschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plaag op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Geen zomer zonder top 1000 en geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
8: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
7: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
8: Ja, ik zijn Claire.
7: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Brian Hyland met de Itsy Pitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. En ik vraag me dan altijd af, hoe groot zouden die bollen eigenlijk geweest zijn? Maar ja, daar geeft hij geen antwoord op in het nummer. Tijd voor deze van Bobby Day.

een rondje twisten met Robin Day eerst. En met Bobby Day, beter gezegd, met Rockin' Robin. En dan Chubby Checker met zijn hit De Twist. De Twist natuurlijk. En dan nu tijd voor nog wat goed nieuws. En daarvoor gaan we dit keer naar Heverlee in de Don Bosco Groenveldschool, basisschool vlakbij Leuven. Daar gebeurt iets bijzonders. Een zwarte therapiehond, Robin geheten, komt daar regelmatig op bezoek. Hij wordt liefdevol begeleid door therapeute Carleen en samen helpen ze kinderen die het moeilijk hebben op school. De therapeute begroet de kinderen telkens met een vrolijk hallo iedereen, welkom bij het kwispel lezen. Kinderen mogen Robin dan aaien terwijl ze lezen en wie er extra ondersteuning nodig heeft, krijgt een 1-op-1 sessie. Het project heet officieel de snuffelsessies en de praktijk bewijst zijn waarde. Directeur Marleen Rosiers zegt waarom. Wij zijn er heilig van overtuigd, zegt ze, dat een kind niet tot leren komt als het zich niet goed voelt op school. En door de snuffelsessies met Robin merk je dat kinderen makkelijker over hun gevoelens gaan praten. De hond brengt een zekere rust en creëert een opening. En het werkt ook, zegt ze. We zijn daar nu 2 jaar mee bezig en we merken echt een heel groot verschil. Ook van ouders krijgen we een unaniem positieve feedback. Ze zien hun kind eindelijk nog eens lachen op een foto, terwijl dat anders misschien allang niet meer het geval is. Zo kan een hond echt wel voor een opening zorgen. Misschien heb jij ook een hond in de buurt die het goed kan vinden met kinderen. Dan weet je misschien wat je daarmee kan doen in het komende schooljaar als de vakantie gedaan is. Over zo'n hond gaat ook dit nummertje van Lobo. Me and You and a Dog.

Patti Page, onweerstaanbaar. How much is that doggy in the window? Ja, als je er een keer naar kijkt, dan kan je moeilijk nog los van geraken. Tijd voor de Andrews Sisters.

0: Dat was twee keer Boogie Woogie achter elkaar. Eerst van de Andrews Sisters en daarna van de Beach Boys. Met zo'n kleine 20 jaar ertussen, maar toch even swingend. Het is tijd voor ons laatste goed nieuwsje van deze dag.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Het gaat over de Oosterweelverbinding. Misschien word je er bij voorbaat al moe van als je het hoort. Maar goed, er is jarenlang over gediscussieerd, gepland, geprotesteerd en eindelijk volop in uitvoering. Maar nu is er ook goed nieuws. Je kan het project voortaan op de fiets zelf gaan bekijken. En wel via een gloednieuwe fietsroute langs alle werven. Het mooie is dat de route niet zomaar een fietspad is dat je voorbij wat hekken en kranen leidt. Onderweg krijg je ook luisterverhalen en toekomstbeelden aangeboden. En er zijn ook uitkijkposten beschikbaar. Het is dus een mengeling van geschiedenis van de Antwerpse haven, de plannen voor morgen en interviews met mensen die er werken of in de buurt wonen. Een soort audiotour met pedalen dus. De route is gratis toegankelijk en je kan ze in beide richtingen rijden. Wie het volledig wil doen, fietst ongeveer een halve dag. Ook met de elektrische fiets, maar je kan ze ook in stukken doen en combineren met bijvoorbeeld een terrasje of een museumbezoek. Bovendien is het een mooie manier om Antwerpen eens vanuit een ander perspectief te bekijken. En ook al is te dromen van hoe het zal zijn als het klaar is. Want als het klaar is, zal het zeker goed en mooi zijn. En kunnen we ons opmaken voor een daydream van de Wallace Collection.

0: Zo, beste luisteraars, dit was het voor Happy Hour van deze week. Ik hoor jullie graag terug volgende week voor goed nieuws en leuke muziek. En dan nu tijd voor onze snoepplaat. Dat is Yannick Bovy.
1: Dit is de Radio Minerva Snoep.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder. Al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè?
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De industriebrand in Londerzeel in Vlaams-Brabant is onder controle, dat bevestigt de brandweer. Er wordt wel nog nageblust, het bedrijf zelf is volledig uitgebrand en er hangt een grote rookwolk. Je hoort de burgemeester Nadia Sminate.
7: We hebben gevraagd om preventief ramen en deuren te sluiten. Een tweede bezorgdheid was dat er gebouwen, loodsen in de buurt van de brand zich bevonden, waar giftige stoffen zich in bevonden. En daarom dat ik ook de gemeentelijke fase heb afgekondigd. De brandweer slaagt er wel in om die gebouwen nu te vrijwaren.
6: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Ons land stuurt het BFAST-team naar Venezuela, na de zware aardbevingen daar. BFAST zal zich voornamelijk focussen op onderdak, tenten dus. Venezuela had Europa om hulp gevraagd. De dodentol staat daar voorlopig op 1430. 50.000 anderen zijn nog vermist. Ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. In de late namiddag en vanavond kan er op sommige plaatsen hagel vallen met felle windstoten. Weerman David Tenau.
8: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest, ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer, maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik, een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
6: In het noorden van Frankrijk zijn afgelopen nacht verschillende mensen gewond geraakt bij het onweer dat over de regio trok. Het gaat onder meer om een man van 23 die geëlektrocuteerd werd bij een blikseminslag op een elektriciteitspaal naast zijn huis. En sport Nafi Thiam breekt geen potten bij haar comeback in het Duitse Ratingen. Ze kwam vandaag enkel in actie in het speerwerpen en gooide 47 meter 93. Dat is ver onder haar persoonlijk record van 59 meter 32. Voor de 800 meter en het verspringen paste ze. Gisteren sloeg ze ook al de 100 meter horde over. Op het WK in Tokio vorig jaar gaf ze op dag 2 van de zevenkamp op. Thiam zat er mentaal en fysiek door. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom maar liefst 364,4 kilometer. Dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk, met kleine pauzes, om kort bij te slapen, voor medische controles of om iets te eten. Aan de kust nog overwegend zonnig, aan de andere kant van het land bewolkt met kans op onweer. Ook vannacht kans op onweer en we duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden, de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Music Maestro.
17: Daar is hem, daar is hem. Daar is hem, daar is hem.

Hey, hallo daar aan de andere kant van de radio. Het is weer zover, zondagavond, even over 18 uur. En de komende twee uurtjes krijg je weer goede muziek op je radio. En dat allemaal in een samenstelling en een presentatie van ondergetekende Eddy van Dessel. Net zoals de vorige keren kan ik u al mededelen dat we geen verzoekjes gaan draaien vandaag. Ja, ja, jammer, maar we zijn een paar weken niet aanwezig wegens andere activiteiten. Maar ik heb ervoor gezorgd dat u toch kan genieten van aangename muziek. En dat twee uurtjes lang. Dus al de muziek die je nu gaat horen de komende twee uren, die zijn gekozen door Van Dessel Bossard. Niet bellen mensen, ik blijf maar herhalen, want er zijn sommige mensen die hebben al een boze mail gestuurd van die zeggen ik kraak zondags niet meer binnen, er wordt niet opgenomen. Ja, als er niemand aanwezig is, dan kan de telefoon niet beantwoord worden. Hè. Dus, maar als u toch een dringende boodschap zou hebben of een vraag, dan kan je telefoneren naar het Minerva Café. En dat nummer is nog altijd hetzelfde, dat is 03-219-32-68. Alleen maar bellen als u echt dringende vragen of problemen zou hebben. Goed, we gaan verder met ons programma. En we gaan meteen naar 1967. En toen had deze meneer Solomon King een hele grote hit te pakken. Hij brengt voor jullie She Wears My Ring. In 1967. Toen was Van Dessel aan de man van 4 jaar. Haha. Goed, we gaan eraan beginnen.

Ja. She wears my ring van Solomon King. En vroeger, maar dan spreek ik echt wel over heel, heel, heel lang geleden, dan werd dat al eens een keer gevraagd als openingsdans bij een huwelijksfeest. Maar dat is echt al heel lang geleden, hoor, dat ik dat heb moeten draaien hebben. Goed, we gaan naar Nederland. Een beetje ambiance op de zondagavond. We gaan luisteren naar Jeroen van Zelst met een heel leuk nummertje. En dat is getiteld Jouw liefste wens.

Ja, ja, leuke muziek gebracht door Jeroen van Zelst en jouw liefste wens. Goed, we gaan natuurlijk even rustig aan doen hier bij Radio Minerva. En we beginnen met een solotje. Nee, we gaan drie nummertjes achter elkaar draaien voor jullie. We beginnen met Pieter Sarstedt en hij brengt Where Do You Go To? Dan gaan we op de Franse Tour met Julien Clerc en C'est Rien. En dan gaan we nog een keer afsluiten met Al Martino en zijn Spaanse oogjes, oftewel Spanish Eyes. Maar we beginnen ons rijtje van drie met Pieter Sarstedt. Where do you go to?

Ziezo, dat waren ze dus, hè. Ons triootje van toppers van artiesten. We hoorden achtereenvolgens Peter Sarstedt en Where Do You Go To. Dan hadden we de Franstalige Julien Clerc met zijn C'est sans rien. En daarnet konden we genieten van de Spaanse oogjes, gebracht door Al Martino. Mensen, we zijn ondertussen al een kleine 20 minuten ver in ons programma. In ons eerste gedeelte van het programma Music Maestro Please met Eddy van Dessel. Maar u zal het misschien al gemerkt hebben, er worden geen verzoekjes gedraaid vandaag. Reden is omdat we vandaag niet aanwezig zijn. Nee. Net zoals vorige week, u hoort me wel, maar ziet me niet, want al mijn programma's zijn de komende weken opgenomen, omdat we andere activiteiten hebben op onze agenda. Maar ik wou toch vermijden dat er elke zondag non-stop muziek werd gedraaid. Dus vandaar is het een opgenomen programma. Dus niet bellen, er wordt niet opgenomen en ook geen verzoekjes doorgeven via de website, Facebook of WhatsApp, want daar wordt niet op gereageerd. Goed, we gaan het tempo een klein beetje versnellen met Johnny Burnett. En hij brengt Dreaming. En dan gaan we naar Cliff Richard en zijn Shadows. En hij brengt voor jullie I Could Easily Fall In Love With You. En dan gaan we weer even naar Nederland. Muziek van Gerard Joling. Ja, ik vind hem toch altijd een leuke artiest om te draaien in ons programma. Deze keer brengt hij een nummertje van Doris. Weet je wel, twee motten. Maar Gerard Joling heeft er eigenlijk een modernere versie van gemaakt. Maar eerst gaan we luisteren naar Johnny Burnett. Dreaming.

Ja, het wordt veel gedaan, hè. Oude liedjes in een nieuw jasje gestoken. En dit was er ook eentje van, hè. Twee motten. En dat werd gebracht door Gerard Joling. En daarvoor hadden we Cliff Richard en The Shadows. I could easily fall in love with you. En we begonnen het rijtje van drie met Johnny Burnett en Dreaming. Goed, we gaan het rustig aandoen nu met Willy Alberti. Hij brengt voor jullie Come Prima. Dan hebben we Vic Dana geprogrammeerd, Red Roses for a Blue Lady. En dan gaan we nog eens een dame aan het woord laten, Caterina Valente. Spiegel nog Ein Mile für mich, Habanero. Wat dacht je daarvan? Goed, hè?

Spiegel nog, Ein Mile für mich, Habanero, dat zong Catalina Valente. Wij zijn al dik over de helft in ons eerste gedeelte van ons programma Music Maestro Please. En mocht je nu aan de tafel zitten, laat het dan vooral smaken. Wij gaan weer proberen te zorgen voor een goede spijsvertering door muziek, gekozen door Van Dessel zelf, want het is geen verzoekprogramma. Ik zal het nog eventjes herhalen, het is geen verzoekprogramma. Maar ik ben zeker dat er mensen aan het proberen zijn om te bellen, maar er zal niet opgenomen worden, want er is niemand aanwezig. Het is gewoon blijven luisteren en genieten van de enige echte Minerva Sound. De volgende, daarvoor gaan we naar het strand en dan vinden we daar de Beach Boys en ze brengen voor ons Sloop John B. En dan ga ik even kijken, dan heb ik een hele mooie klaarstaan. Oh, dat is een hele mooie, ook van Sheila Black. You've lost that loving feeling. En dan gaan we weer even naar Nederland. Ambiance brengen met Walter Cruz en haal alles uit het leven. Maar nu eerst zwembroek aan, we gaan naar het strand met de Beach Boys.

Ja, ja, ja, dat is typisch zo'n Hollands nummertje, gebracht door Walter Kroes. Haal alles uit het leven en open je armen en heb iedereen lief. Ja, als iedereen dat is, zou ik doen, hè, elkaar lief hebben, dan zou iedereen tevreden zijn en is er tenminste geen spanning in de wereld. Maar ja, goed. Daarvoor hadden we natuurlijk nog even kijken. Sheila Black, You've Lost That Loving Feeling. En we begonnen met de Beach Boys aan het strand met Snoop John B. Even kijken. Ja, ja, ja. We zijn al toch al dik al drie kwartier ver in ons eerste gedeelte. Ik denk nog één of twee vocaal nummertjes en dan gaan we instrumentaal afsluiten. We hebben nu de formatie Jay and the Americans klaarstaan met Come a Little Bit Closer. En dan heb ik een ander duo klaarstaan en dat is Peter en Gordon. True Love Ways.

0: Ziezo, onze laatste vocaal in ons eerste gedeelte. En die eer was voor Peter en Gordon en True Love Ways. Omdat ik niet goed kan inschatten hoe lang dat de reclame heeft geduurd, om 6 uur ga ik nu afsluiten met de mooie instrumentale muziek. En u hoort mij terug na het tijd zijn van 7 uur met het tweede gedeelte van ons programma Music Maestro Please. Tot strakjes.
1: Zeg schat, de zolen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja? Dus is dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 7 uur, goedenavond.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Rune Hergots is Belgisch kampioen op de weg. In een sprint met 3 was hij sneller dan Jonas Rikaert en Fabio van den Bossen. Hergots is 27 en een verrassende winnaar. De favorieten Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten niet eens in de kopgroep. De industriebrand in Londerzeel in Vlaams-Brabant is onder controle. Dat bevestigt de brandweer. Er wordt wel nog nageblust. Het bedrijf is zo goed als volledig uitgebrand en er hangt ook een grote rookwolk. Je hoort de burgemeester Nadia Sminati.
7: We hebben gevraagd om preventief ramen en deuren te sluiten. Een tweede bezorgdheid was dat er gebouwen, loodsen in de buurt van de brand zich bevonden, waar giftige stoffen zich in bevonden. En daarom dat ik ook de gemeentelijke fase heb afgekondigd. De brandweer slaagt er wel in om die gebouwen nu te vrijwaren.
6: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Ons land stuurde de BFAST-team naar Venezuela, na de zware aardbevingen daar. BFAST zal zich voornamelijk focussen op onderdaktenten dus. Venezuela had Europa om hulp gevraagd. De dodentol staat daar voorlopig op 1430. 50.000 anderen zijn nog vermist. In Herentals, in de Antwerpse Kempen, zijn 2 lichamen gevonden in een woning. Dat schrijft HLN. Het zou gaan om een vader van 70 en zijn zoon van 50. Mogelijk waren ze al enkele dagen overleden. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet en gaat het misschien om een CO-vergiftiging. Er loopt een onderzoek. En ook vanavond kan het opnieuw stevig gaan onweren met hagel en felle windstoten. Weerman David de Heenouw.
8: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest. Ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer. Maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik. Een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
6: Aan de kust voorlopig nog zon, aan de andere kant van het land bewolkt met kans op onweer. En ook vannacht kans op onweer en we duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden, de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
9: U vraagt, wij draaien. 03-219-17-27.
10: Daar is hem!
0: Inderdaad, daar is hem. Welkom in ons tweede gedeelte van ons programma Music Maestro Please met Eddie van Dessel. En, lieve mensen, ja, ik had het eigenlijk een beetje moeten vertellen, maar we zijn momenteel aangekomen in de studio. Dus het is vandaag nu, de 28e in ons tweede gedeelte, wel een verzoekprogramma. En ik hoor je wel zeggen, hey, Van Dessel, we zijn er allemaal bezig. Ja, we waren deze middag te gast op een vergadering van het EWT-theater. En we dachten dat dat ging uitlopen, maar nee. We konden hier op tijd wegraken en we zijn dus hier volledig aanwezig. En in Studio 2 zit ons Lutgard te wachten op jullie telefoontjes. Dus je mag inderdaad nu gaan bellen om uw verzoekjes door te geven. Dus telefoneren, dat kan naar 03-219-17-27.
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat was ziek van John Bever uit Nederland. En als je net afstemt, dan heet ik je van harte welkom in ons programma Music Maestro Please. Het eerste uurtje, dat was opgenomen, want we konden hier niet op tijd zijn. Maar ik heb toch gezegd aan Utgard, kom, we gaan al een forke doen. We gaan ons haasten naar Linkeroever. We konden niet gelukkig op tijd zijn. Dus het tweede uurtje is het inderdaad een verzoekprogramma geblazen. Dus bellen maar. U doet maar. In ieder geval, de eerste die ons gecontacteerd heeft, was mijn collega Eddie de Schutteren. En hij deed de groeten aan zijn allerliefste vrouwtje Paula. En Paula, die deed de groetjes terug aan de Eddie. Ah, leuk koppel toch, die twee. En ze vroegen een plaat aan van de Righteous Brothers, de Unchained Melody. En dat zal ik met heel veel plezier draaien. Speciaal voor deze twee sympathieke mensen.
1: Radio Minerva.
2: The best music on the best station.
3: Whoa.

0: Dit Righteous Brothers en de Unchained Melody, speciaal voor Eddie de Schutter met zijn sympathiek vrouwtje Paula. Goed, de verzoekjes binnen toch binnen te komen. Ja, mensen, sorry, ik had het op tijd moeten weten, maar ik wist het niet dat we inderdaad op tijd gingen geraken. Maar niet getreurd, geen paniek, geen stress. We zijn nu volledig aanwezig van boven, van kop tot teen. Dus u mag gerust nog bellen om verzoekjes door te geven. Dat heeft ook Karinake gedaan uit Blankenbergen. Ja, ook aan het Seetje zijn ze aan het luisteren naar ons programma. Het doet ons altijd heel veel plezier om te weten waar de mensen momenteel vertoeven om te luisteren naar deze geweldige radio. Groetjes, wel, die waren gericht aan alle luisteraars en het Minerva, grote Minerva-team. En dankzij Carina gaan we luisteren naar, even kijken, Meyer Hawthorne en The Walk. En dat is eigenlijk een beetje popcornmuziek, maar dat horen wij ook heel graag.
1: Music Maestro.

0: Leuke muziek, gekozen door Karinake uit Blankenbergen. Goeie muziek om op deze zondagavond te draaien. Hè. Ja, het is aangename temperatuurtjes, hè. 28 graden, veel beter dan 38. Mensen, ik hoor u al zeggen, iedereen hopelijk kan misschien vanavond een keer goed slapen. Dat was Meyer Hawthorne en The Walk. We gaan naar Schravenwezel en daar woont Marijke. En die heeft een nummerke aangevraagd gewoon voor zichzelf. Ze zitten buiten gezellig te luisteren en ze willen ons bedanken omdat we toch voor een uurtje gekomen zijn naar Linkeroever. Want het is heel graag gedaan, Marijke. En u vroeg mij ook een heel goed nummer te draaien uit 2017 van The Mavericks. Ride with me. Ik ga alvast mijn dansschoenen halen.
1: Radio Minerva. The oldies, the crooners, the evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Uit 2017, de Mavericks, Ride With Me. En ik kan niet blijven stilzitten als ik deze muziek hoor. Hè. Lutgaard, jij ook niet? Nee, ze kan niet blijven stilzitten. Ik heb ze net kunnen tegenhouden of ze viel van haar stoel. We gaan even een rustiger nummerje draaien. We gaan luisteren naar Paul Anka. Hij brengt voor jullie het nummer Stasera Resta Con Me. En het werd aangevraagd door Margot uit Buggenhout. We zaten al in Schravenwezel, we zaten al in Blankenbergen en nu zitten we in Buggenhout. En het nummerje is speciaal voor de liefste zus Veerle. Paul Anka, the floor is yours.

0: Ongetwijfeld hebben jullie de stem herkend van Paul Anka. Het DNA van Radio Minerva is natuurlijk deze muziek. De volgende, dat is niet echt het DNA van Minerva, maar toch ga ik hem draaien. Want Mieke van Lizele uit Puurs, die heeft er voor gebeld. En er waren groetjes gericht aan haar lief Bolleke. Oh, dat is toch lief, hè, Bolleke. Ja, mij moeten ze niet Bolleke noemen, want hij wil zeggen dat ik misschien te dik ben. Hier is in ieder geval Marco Schuitmaker voor Bolleke. En zijn engel bewaarder.
1: Music Maestro met Eddy van Dessel en Ruud Garde.

Ja, het blijft een goede schijf om te luisteren. Hè. Marke Schuitmaker uit Nederland met de nummerke oorspronkelijk van Cody Konings. Dat was inderdaad opgenomen lang, lang, lang geleden. Maar dit was de nieuwere versie. Van Mieke. Ah, mijn telefoniste corrigeert mij. Ha, ze is toch wakker. Hè. Mieke heeft dat in een tijd ingezongen. Engel Bewaarder. Het volgende is eentje van Freddie Quinn. Maaike uit Wielrijk, die heeft ervoor gebeld als herinnering aan haar broer, want die is helaas op 5 juni gestorven. En het nummer dat ik erbij moest draaien, dat is deze. Een herinnering aan een Freund. Hier is Freddie Quinn.

In herinnering aan een Freund, speciaal voor Maaike. We gaan terug een beetje, ja, we gaan een leuke muziekje draaien. We gaan naar Nederland, naar meer bepaald naar Justin de Wild. Nog niet zo bekend in Belgeland, maar het zal misschien nog wel komen. Hij heeft een grote hit te pakken. En Fred Medley, ja, die heeft ervoor gebeld. En die deed groetjes aan iedereen die nu de donderdag de feesttent mee komen openen. En mensen, je moet niet meer bellen. Nee. Het is 19:30 geworden. En we hebben genoeg verzoekjes binnengekregen om ons programma te vullen tot en met 8:00. Dus het is nu gewoon genieten blazen. Volgende week zondag ben ik hier vanaf 6:00. Ja. Zonder fout. We gaan hier volgende week zondag 2 uurtjes zijn voor jullie. Dus nu is het gewoon rustig genieten van de goede muziek van Radio Minerva.

Blijft mooi, hè? Maar, zoals jullie misschien al weten, mijn persoonlijke versie is die van The King van Elvis Presley. Maar deze was van Frank Sinatra. My Way. Nog een kleine 20 minuutjes te gaan en we hebben genoeg verzoeken, zijn mensen. Dus niet meer bellen en ook niet meer zeggen, ik ga nog even iets aanvragen via de Facebook van Minerva of zo. Niet doen, want dat gaat niet meer lukken. Sonja uit Niel heeft ook nog gebeld met ons Lutgard. De groetjes die waren gericht aan alle luisteraars en een dikke kus aan Eddy van Dessel en Lutgarde. Dankjewel, Sonja. En Sonja die vroeg me een heel mooi nummer te draaien van Grat Damen. De straat is zijn woning.

Ja, dat was Grad Damen en de straat, dat was zijn woning. 7:15, we zijn aan de geraken. Ja, alle nummertjes die aangevraagd gaan zijn geweest, die gaan we nu nog draaien. Want Christel Zane, ja, die heeft niet gebeld. Nee, die zei ik ga gewoon de digitale weg volgen en ik ga het gewoon even vragen aan Eddy via Facebook. Heeft ze dus gedaan. En er stond bijgeschreven, hoi Eddy, ik had graag een liedje gehoord van Billy Joe Spears. Sing me an old fashioned song. Vriendelijke groeten, Sane en Christel uit Tessenderlo. En dan staat er nog bijgeschreven, ik verzin het niet. En als dat niet moest zijn, mag je lekker blijven hangen van Margriet Hermans draaien. Wel, Christel, ik heb aan het zoeken geweest en wat heb ik nu klaarstaan speciaal voor u?

Dat moest er nog bij, die laatste hoe van ons Magdietje. We gaan het niet meer horen, hè, want ze is er niet meer, spijtig genoeg. Lekker blijven hangen, de zomerhit van vorig jaar, of was 2 jaar geleden? Vorig jaar, ja. Nee, 2 jaar geleden? Ja, mijn telefoniste zegt, ja, 2 jaar geleden. In ieder geval, het was een zomerhit van Magdiet Hermans. Goed, we hebben een reactie gekregen van een zekere Frank. En Frank zei, leuk dat jullie toch gekomen zijn, dat tweede uurtje. En kan je alsjeblieft een nummerje opzetten van Fats Domino? Je mag zelf kiezen. En Frank deed de groeten aan alle medewerkers van Radio Meneer. Van heel speciaal aan onze technieker, de Patrick, onze clevere gast. En ik mocht zelf kiezen, dus ik heb gekozen voor de deze...

Fats Domino, My Girl Josephine. We hebben nog een verzoekje binnengekregen van Frank, een van onze nieuwste techniekers die hier nog niet zo lang geleden begonnen is. En onze Frank, dat is ene die inderdaad ook minder van muziek graag hoort. Hij heeft mij laten weten dat hij een grote fan is, onder andere van Vicky Carr. En hij zei, Eddie, kan je alsjeblieft een nummerke van haar draaien? It must be him. En onze Frank deed de groet aan iedereen die zit te luisteren. En vooral aan alle medewerkers van Radio Minerva. Een dikke proficiat voor het brengen van de Minerva Sound. Voor onze Frank draaien we nu Vicky Carr. It must be him.

Ja, dat blijft ook altijd een heel mooi nummer om na te luisteren. Vicky Kaar, It Must Be Him. We gaan, denk ik, nog één nummertje zeker nog kunnen draaien, maar misschien nog twee vocaaltjes. Ik ga zien, want degene die nu klaarstaat, haha, daar gaan we heel wat fans blij mee maken. Want ik heb niemand minder dan Wiltuurde klaarstaan, want Lutgarde uit Lier, die heeft ervoor gebeld en ze vroeg mij twee verliefde ogen te draaien. En ze deed erbij de groeten aan vrienden voor het leven. Dat is Rita Verhaert, Luc en Eddie van Dessel. Wiltuurde, speciaal voor Lutgarde. Dank u vriendelijk.

Twee verliefde ogen, dat zong Vultura speciaal voor jullie. Mensen, mijn tijd zit erop. Ja, het was een beetje een klein speciaal programmaatje. Het eerste uur was een opgenomen programma, maar we hebben toch een beetje tijd gevonden om het tweede uur hier live te komen presenteren, speciaal voor jullie. Volgende week ben ik hier twee uurtjes live aanwezig, dus volgende week zeker luisteren om 6 uur en bellen om verzoekjes door te geven. Maak er nog een fijne zondagavond van en vergeet niet woensdag om te supporteren voor de Rode Duivels, hè. Tot volgende week. Bye bye.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Afgelopen week was de warmste ooit, dus sinds het begin van de metingen in 1892. Dat blijkt uit de statistieken van het KMI. Je hoort weerman David Heen.
3: Het is net de warmste week geworden sinds vorige zondag tot en met gisteren, met een gemiddelde temperatuur van 27,11 graden. De vorige warmste week was tussen 6 en 13 augustus 2020, met een gemiddelde temperatuur van 27,07 graden, dus een heel klein verschil.
2: En ook de komende dagen blijft het nog warm. In een pretpark in Zweden zijn verschillende gewonden gevallen toen de bliksem insloeg. Dat zeggen de lokale autoriteiten. De bliksem sloeg in op een boom waardoor er takken en brokstukken naar beneden vielen. Een vrouw van 45 werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. 5 kinderen raakten lichtgewond. Onze Belgische volleybalmannen hebben hun 8e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. Het werd 0-3 tegen Turkije. De Red Dragons staan voorlopig 13e in de tussenstand. Over een goede 2 weken trekken de Dragons naar Japan voor week 3 van die Nations League. De beste 7 plaatsen zich voor de finale. Vanavond kans op onweer, maar het blijft warm. We duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig, 27 graden dan. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

De muziekdoos. Ambachtelijke muziek, gemokt met olie van geperste muzieknoten. Presentatie Achilleke, de stoutste kabouter van Radio Minerva. Originele ronde platen, die ik één voor één en schoon aan elkaar draai. Kwestie van het boeltje verstaanbaar te houden.

De muziekdoos. Muziek van in de tijd dat de beestjes nog konden spreken en de vogeltjes nog vragen konden rondfladderen zonder met hun bekske tegen een hoogspanningsmast te knotsen. Muziek van in de tijd dat wij nog dansten met minstens één voet op de grond en dat een tegelplaat het ideale moment was om een ferme knuffelpartij te organiseren.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de muziekdoos op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. Zijn al een beetje afgekoeld? Gezien de weersomstandigheden heb ik me extra voorbereid. Ik heb gisterenmorgen al mijn platen in de diepvries gestoken. En je gaat dat direct horen, die muziek klinkt heel fris vandaag. Het is natuurlijk, ja, muziek, dat is gelijk als crème glas. Je moet hem draaien. Oh ja, anders hoort het niet.

Viva España door het orkest van James Last. Amusant ze ten top, zou ik zo zeggen. Ze vroegen een maai op het terras vanmiddag, Achilleke. Muziek draaien op de radio, is dat plezant? Ik zeg, dat zeker, dat is heel plezant. Maar onderschat het niet, hè? Moeilijk, hè? Ja, ja, je moet die platen draaien om de juiste snelheid. 33 toeren per minuut. Geen toeren meer of geen toeren minder, want dan trekt dat op niks, hè. En met bezoek van Minerva was hem ons gat in de buiten gevallen, hè. Ja, ja, ja, ja. Om ons het leven gemakkelijker te maken, hebben ze er een machine voor gekocht. Dat is ongelooflijk, hè. Een platenspeler. Hé. Hey. Terwijl dat spel muziek maakt, kun je zo wat hebben bollen, hè? Allee, André Hazes.

Rio van Maywood. Oh, die Nederlanders, ik vind dat een plezant volksken. En een schoen volksken. Je moet zo raar niet zingen. Dat zitten toch om die groepjes, hè? Maywood. Ik heb er nog eentje, Leuven. Als je daar niet verleefd op werd, dan is er iets met je smaakpapillen, hè?

Walking Back to Happiness van Albert West samen met Helen Shapiro. Dat is een heel LP vol allemaal leekjes met bekende artiesten. Er is er nog eentje. I Did What I Did for Maria van Tony Christie.

Demis Roussos in zijn versie van Una Paloma Blanca. Dat is een wit duif. In Duits klinkt dat ook schoon. Buenos dias, weisse taube. Frans Bauer. Stop plezantig zo wat talen kende.

Leef van André Hazes Jr. Hey, dat zijn echt motiverende platen, hè. Dat is zo. Als je wagen lam en tam vult en je zit compleet depressief in een zetel, wel, dan zit een Hollands leken op. Gelijk als André van Duin. Als de zon schijnt, je zet er direct bovenop.

Fly away, little Paraguayo van de George Baker Selection. Verfrissende muziek, hè? Ja, dat is het voordeel van Minerva. YM voor alle omstandigheden de ideale muziek. YM ook platen waar je kekenvlies van krijgt. Ja, die gaan we dan niet draaien als het 40 graden is, hè? Want dan vulden we eigenlijk als een gebraaien keken. En ik denk niet dat iedereen daar zit op te wachten. Vandaag kan het. The Cats. Times whirlwind.

Yellow Sun of Ecuador van de classics. Ja, zo'n strand als een man niet besteedt. Liggen puffen en zweten op zo'n strandstoel. En dan de ultieme beproeving. Van die strandstoel over dat die het zand naar die waterlijn. Hey, dan zie je de pas hoe rap dat mensen kunnen lopen. Hè? Brandend zand van Anneke Groenlo.

Ik heb nog twee klasse dames uit Nederland. Ook je fijn met dromen doet leven. En het is nog niet voorbij van Marianne Weber. En dan laat ik het nieuws voorlezen. Dan stonden we terug met ons voetjes op de grond. Tot straks.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Afgelopen week was de warmste ooit dus sinds het begin van de metingen in 1892. Je hoort weerman David De Henau.
3: Het is net de warmste week geworden sinds vorige zondag tot en met gisteren, met een gemiddelde temperatuur van 27,11 graden. De vorige warmste week was tussen 6 en 13 augustus 2020, met een gemiddelde temperatuur van 27,07 graden, dus een heel klein verschil.
2: Ook de komende dagen blijft het nog warm. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon. Dat meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de twee landen een intentieakkoord hadden om de wapens neer te leggen. Israël heeft het opnieuw gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. En bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven gekomen zijn. En onze Belgische volleybalmannen hebben hun 8e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. Het werd 0-3 tegen Turkije. Over een goede 2 weken trekken ze naar Japan voor week 3 van die Nations League. De Red Dragons staan voorlopig 13e in de tussenstand. De 7 beste plaatsen zich voor de finale. Vanavond kans op onweer, maar het blijft warm. We duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden en de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

Indicativo van James Last samen met Berdien Stenberg. Helemaal puffen, helemaal zagen. Hè. 40 graden. Mannekes, als het blijft. 40 graden. Dat is voor te lachen. Keep on smiling, James Lloyd.

Hij was maar een clown. Dat is toch prachtig, hè? Bloedheet. En dan muziek voor de après-ski. Dan dalt de gevoelstemperatuur tot min 20. Dan kreeg je zelfs goesting voor een wollen trui aan te doen. Wacht, ik heb nog een schone Nederlandse dame. Anita Meijer. Why tell me why?

Lonely Me van Jack Jersey. Ik heb nog een idool uit Nederland. Jan Smit. Als die een optreedt, dan krijgen veel vrouwen tranen in de ogen. En als hem dan zingt, als de nacht verdwijnt, dan beginnen ze hysterisch te bleten.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben van Joost Nuissel. Dat zit bij mij in de categorie onvergetelijke muziek. Er zit er nog een bij. Koos Alberts, Zijn het je ogen?

The drums are everywhere van Gerard Joling. Dat is op zwiepende muziek. Hè? Als je daar naar luistert, dan krijg je goesting in van alles schoon en plezante dinges. En later op de avond, op plezanter. Late at Night van Maywood.

Eens schijnt voor jou de zon van Frans Bauer. Na godde misschien raar dinges denken. Maar hij is vrijgesproken. En dan moet het volgens mij kunnen. Marco Borsato, dromen

Van krachtige muziek gesproken, Eloise van Barry Ryan in de versie van Gerard Joling. Nagenomen de categorie gevoelige muziek, The Cats en Leah.

Lia van de Cats. Lieve meisjes, sterke jongens, dat brengt ons aan het einde van de uitzending. Duizend en eenmaal dank voor het luisteren en tot woensdagavond 10 uur voor de Nachtwacht.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met de Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die nu dus opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Joris Monus van het departement Zorg.
3: Ze hebben heel de afdeling waar die patiënten zich bevonden, de intensieve afdeling, helemaal leeggemaakt. Helemaal laten desinfecteren, ook gespecialiseerde firma's daarvoor ingeroepen. Materiaal vervangen, heel intensief gescreend ook in het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis heeft daar echt alle nodige moeite ingestoken om deze uitbraak zo klein te houden zoals ze nu is.
2: De schimmelinfectie is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan hij dodelijk zijn. In het Jubelpark in Brussel is een gigantisch Amerikaans feest aan de gang. Ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Op de gastenlijst 9000 mensen, het kostenplaatje 5 miljoen euro. Geld dat ambassadeur Bill White is gaan ronselen bij Belgische bedrijven. Politiek journaliste Hannelore Simoens is erbij.
4: Ik heb een mail gezien die hij heeft gestuurd naar heel veel Belgische bedrijfsleiders, waarin ook wel wat pushy was, dat ze moesten sponsoren. En dat ging het over sponsorpakketten tussen de 10 en de 250.000 euro. Degene die niet uiteindelijk daarop zijn ingegaan, die kregen dan die ook een heel teleurstellende mail van I'm very disappointed in you. Dus ja, sommigen vonden het echt wel pushy, maar het zijn toch velen die het gedaan hebben.
2: Uit economische belangen om goed zaken te kunnen blijven doen met de VS. De dodentol na 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat nu op 1450 dodelijke slachtoffers. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. In de Duitse stad Bochum is een bruiloftstoet ontaard in een botspartij met 7 auto's. Dat meldt de politie. Die 7 auto's die onderweg waren naar een feest knalden op elkaar. 3 mensen raakten daarbij lichtgewond, maar de materiële schade is groter. In totaal 250.000 euro aan schade. En Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon. Dat meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de 2 landen een intentieakkoord hadden om het rustiger te krijgen in de regio. Israël heeft het opnieuw gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. En bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven gekomen zijn. Kans op onweer vanavond blijft warm. We duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden en de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

Ja, iedereen weer van harte welkom op deze platenkast Late Night zondagavond. En wat een soulklassieker, hè? Iedereen kent hem, hè? De OJ's met Black Stabbers. De main ingredient, ja, dat is wat anders. Everybody plays the fool.

uitgebracht in 2001. Rod Stewart, To Be With You. En als we de sound een beetje beluisteren van dat nummer, dan zit daar iets heel bekend in. Hè. Het nummer is onder andere geschreven door de onlangs overleden Ryle Mallow van de Mavericks. En daarom dat ik het zeg, die sound zit van Mallow zit daar helemaal in. Een andere gast, 3 overwinningen. Hij kreeg de naam Mr. Eurovision. Ja, Johnny Logan, What's Another Year?

Hello again, naturally, met Gilberto Sullivan. En je hebt ze van die zangers die echt zo'n visitekaartje hebben. Hè? En dit is er eentje. The Most Beautiful Girl, Charlie Rich.

The Spooky in 1968 uitgebracht. Het is eigenlijk een origineel instrumentaal jazznummer van saxofonist Mike Shapiro. En dan hadden we ook nog de Floyd Kramer met Groovin, origineel van de Young Rascals.

Try a Little Tenderness, overbekend in de versie van Otis Redding. Maar dit was Percy Sledge in 66. En dan, net daarvoor hadden we Woman Woman met Gary Pocket en de Union Grab. Eentje dat bekendgemaakt is door Dionne Warwick. En dan nu in de versie van Paul Carrack, Walk On By.

Don't Say You Don't Remember, uitgebracht in 1971, zie ik. En dat was Beverly Brammers. Killing Me Softly With This Song, natuurlijk Roberta Flack in 1973. Na deze met Stuart MacDonald.

The one and only, eh? Mr. Barry White, eh? It's Only Love Doing Its Thing. Het is uitgebracht op de B-kant van Your Sweetness Is My Weakness. En dan hier de debuutsingle van Ellen Foley, We Belong to the Night.

We belong to the night, net als de platenkast Late Night. Hè. We gaan richting tijd zijn en dat doen we met Jason Donovan, The Dreamboats en Petticoats.

0: is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Maasmechelen is een man van 25 verdronken in de Maas, dat bevestigt het Limburgse parket. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas, maar liep het mis. Het parket houdt alle opties open, dus ook een verdachte overlijden. Het onderzoek loopt nog. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met de Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die nu dus opduikt in uitgerekend een ziekenhuis. Joris Monus van het departement zorg.
3: Ze hebben heel de afdeling waar die patiënten zich bevonden, de intensieve afdeling, helemaal leeggemaakt. Helemaal laten desinfecteren, ook gespecialiseerde firma's daarvoor ingeroepen. Materiaal vervangen, heel intensief gescreend ook in het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis heeft daar echt alle nodige moeite in gestoken om deze uitbraak zo klein te houden zoals ze nu is.
2: De schimmelinfectie is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan die dodelijk zijn. Iran verwacht dat er 20 miljoen mensen de begrafenis van Ayatollah Khamenei zullen bijwonen. Die kwam eind februari om het leven bij een Israëlische droneaanval en wordt in juli begraven. Khamenei was 37 jaar lang de hoogste geestelijke leider van Iran. Begin juli wordt er een nationale herdenking georganiseerd die een paar dagen duurt. Afwisselend wolken en opklaringen en minima rond een graad of 17. Hier en daar kans op een onweersbui, maar overwegend droog. Morgen zonnig en 27 graden dan. En de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui en maxima tot een graad of 27.
4: Give the best you've got to give now. Charge. Live the way you'd like to live now. Charge. Open up a brand new scene. Wow, charge!
5: De platenkast Late Night. Een programma van Leo Duurvaart.

Ja, deel 2 platenkast, zondag editie, Late Night. En wat een opener, de James Hunter Six met Something's Calling. Paul Evans heb ik nog met Any Little Thing.

Help me make it through the night. Dit was de versie van Charlie Pride. Maar ja, Sammy Smith, Willie Nelson en natuurlijk Elvis hebben daar een prachtige versie van neergezet. Eentje van Stevie B, Because I Love You.

Reach Out For Me met Dianna Warwick. En over Dianna Warwick, ja, ze heeft Don't Make Me Over uitgebracht. En Nancy Holloway, die heeft dat in het Frans nog eens op plaat gezet.

Any One of Us met Garrett Gates. We gaan naar 1977 met Gladys Knight. En dan brengen ze daar het nummer Baby Don't Change Your Mind. En ja, dat is van de hand van Matt McCoy, die we kennen van The Hustle.

Patrick Moncheri met het duo Kiki en Pearly, een Nederlands duo in 1975. En ja, de volgende gast is Dario Baldombembo met, hoe heet het nummer? Tu cosa fa stasera. En dat kennen we ook natuurlijk in het Nederlandse. Hij had het willen zeggen met Marco Borsato. Maar dit is de originele versie.

Ja, de ene wind is de andere niet. Dit was Candle in the Wind met Elton John. Wij gaan richting middernacht en dan moeten wij de boekjes sluiten tot volgende week zondag natuurlijk. Wij gaan eruit met een andere wind, Dust in the Wind, dat origineel is van Kansas, maar vandaag prachtig gezongen met de popclassic zangeres Sarah Brightman. Tot later.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Maasmechelen is een man van 25 verdronken in de Maas. Dat bevestigt het Limburgse parket. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas, maar liep het mis. Het parket houdt alle opties open, dus ook een verdacht overlijden. Het onderzoek loopt. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met de Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die nu dus ook opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Joris Molens van het departement zorg.
3: Ze hebben heel de afdeling waar die patiënten zich bevonden, de intensieve afdeling, helemaal leeggemaakt. Helemaal laten desinfecteren, ook gespecialiseerde firma's daarvoor ingeroepen. Materiaal vervangen, heel intensief gescreend ook in het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis heeft daar echt alle nodige moeite ingestoken om deze uitbraak zo klein te houden zoals ze nu is.
2: De schimmelinfectie is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan ze dodelijk zijn. En dan nog naar het WK voetbal. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos is uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Canada. De winnende goal werd gemaakt in de toegevoegde tijd. Dat betekent dat Canada de 8e finale speelt tegen de winnaar van het duel Nederland-Marokko. En we gaan de nacht in met het weer afwisselend. Wolken en opklaringen, minima rond een graad of 17. Hier en daar kan er een onweersbui voorkomen, maar overwegend droog wel. Morgen zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, kans op een bui en maxima tot een graad of 27.

0: Het is nu 1 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Maasmechelen is een man van 25 verdronken in de Maas. Dat bevestigt het Limburgse parket. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas, maar liep het mis. Het parket houdt alle opties open, dus ook een verdacht overlijden. Het onderzoek loopt. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met de Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die nu dus ook opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Joris Molens van het departement Zorg.
3: Ze hebben heel de afdeling waar die patiënten zich bevonden, de intensieve afdeling, helemaal leeggemaakt. Helemaal laten desinfecteren, ook gespecialiseerde firma's daarvoor ingeroepen. Materiaal vervangen, heel intensief gescreend ook in het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis heeft daar echt alle nodige moeite ingestoken om deze uitbraak zo klein te houden zoals ze nu is.
2: De schimmelinfectie is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan ze dodelijk zijn. En dan nog naar het WK voetbal. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos is uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Canada. De winnende goal werd gemaakt in de toegevoegde tijd. Dat betekent dat Canada de 8e finale speelt tegen de winnaar van het duel Nederland-Marokko. En we gaan de nacht in met het weer afwisselend. Wolken en opklaringen, minima rond een graad of 17. Hier en daar kan er een onweersbui voorkomen, maar overwegend droog wel. Morgen zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, kans op een bui en maximaal tot een graad of 27.

0: Maasmechelen is een man van 25 verdronken in de Maas. Dat bevestigt het Limburgse parket. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas, maar liep het mis. Het parket houdt alle opties open, dus ook een verdacht overlijden. Het onderzoek loopt. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met de Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die nu dus ook opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Joris Molens van het departement Zorg.
1: Ze hebben heel de afdeling waar die patiënten zich bevonden, de intensieve afdeling, helemaal leeggemaakt. Helemaal laten desinfecteren, ook gespecialiseerde firma's daarvoor ingeroepen. Materiaal vervangen, heel intensief gescreend ook in het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis heeft daar echt alle nodige moeite in gestoken om deze uitbraak zo klein te houden zoals ze nu is.
0: De schimmelinfectie is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan ze dodelijk zijn. En dan nog naar het WK voetbal. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos is uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Canada. De winnende goal werd gemaakt in de toegevoegde tijd. Dat betekent dat Canada de 8e finale speelt tegen de winnaar van het duel Nederland-Marokko. En we gaan de nacht in met het weer afwisselend. Wolken en opklaringen, minima rond een graad of 17. Hier en daar kan er een onweersbui voorkomen, maar overwegend droog wel. Morgen zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, kans op een bui en maximaal tot een graad of 27.